0: Ik toets. Ik heb een 2500.
1: Nou, nou, who got my ticket to the midnight train? Josie, Josie, yeah, what's